0: boven de normen voor oppervlaktewater in grote water- en poldersloten. Het waterschap roept de overheid op tot een Europees totaalverbod op PFAS. De Federal Reserve van de voorzitter van Kevin Warsh handhaaft de rente. Warsh leidde voor het eerst de vergadering en markeert een duidelijke breuk in communicatiestaal met zijn voorganger Powell. Ondanks eerdere verwachtingen van renteverlaging blijft de rente gelijk vanwege de hoge inflatie veroorzaakt door de oorlog in het Midden-Oosten. Warsh benadrukt dat prijsstabiliteit voorop staat. De tekst van een voorlopig akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran is uitgelekt met 14 afspraken voor vrede. Deze betreffen een staakt het vuren, heropening van de straat van Hormuz en een nucleair akkoord. Washington en Teheran hebben de inhoud nog niet officieel bevestigd. Het weer, tot slot. Vandaag breekt een hete periode aan met veel zonneschijn en snel stijgende temperaturen. Aan het eind van de middag varieert het kwik van 27 graden in het noorden en 33 graden in het zuiden van het land. Later is er wel kans op onweersbuien. En tot zover het nieuws.
1: Bouwradio Verkeer.
2: Dus Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De afgelopen week heeft Oekraïne de snelste terreinwinst in 2,5 jaar tijd geboekt. D66 was niet in de scherpte zoals het nu naar buiten is gekomen, bekend met de onwaarheden op het cv van Nathalie van Berkel, dat zegt partijleider en beoogd premier Jette. Opnieuw heeft Amerika vermoedelijke drugsboten in het Caribisch gebied aangevallen. Daarbij zijn 11 opvarenden om het leven gekomen. En de 36-jarige man uit Tilburg, die eind januari ernstig gewond raakte toen een tiny house in Giessenburg op hem viel, is aan zijn verwondingen overleden. En dan nog het weer. Er vallen nog een paar buien, maar in de loop van de avond wordt het droger. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar rond het vriespunt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Hier hoor je wat je mist. Alle nummers die de lijst niet hebben gehaald, maar het wel hadden verdiend. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: balen dat jouw favoriet er net niet in staat?
1: Krijg me er zo dood aan.
0: Wel in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: Deze muziek hoor je zo bij de Net Niet Top 2000.
1: We're playing games with my heart.
0: Hoor je zo in de Net Niet Top 2000. Bouwradio Verkeer.
2: Dus Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De afgelopen week heeft Oekraïne de snelste terreinwinst in 2,5 jaar tijd geboekt. D66 was niet in de scherpte zoals het nu naar buiten is gekomen, bekend met de onwaarheden op het cv van Nathalie van Berkel, dat zegt partijleider en beoogd premier Jette. Opnieuw heeft Amerika vermoedelijke drugsboten in het Caribisch gebied aangevallen. Daarbij zijn 11 opvarenden om het leven gekomen. En de 36-jarige man uit Tilburg, die eind januari ernstig gewond raakte toen een tiny house in Giessenburg op hem viel, is aan zijn verwondingen overleden. En dan nog het weer. Er vallen nog een paar buien, maar in de loop van de avond wordt het droger. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar rond het vriespunt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist.

0: hoor je zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier. Zometeen nu het Net Niet Top 2000 nieuws van 3 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Staatssecretaris Annette Betram heeft met de NS besproken dat zomerabonnementhouders een herinnering krijgen voordat deze aflopen. Het zomerticket van de NS en andere vervoerders kost €49 per maand voor onbeperkt reizen in daluren, maar loopt automatisch door in een duurder flexabonnement. Betram erkent dat het systeem beperkingen heeft en benadrukt inspanningen van de vervoerders. Alle Friese water is PFAS aangetroffen. Dat meldt het waterschap Wetterskip Friesland na onderzoek in 2024 en vorig jaar. De gemeten concentraties liggen boven de normen voor oppervlaktewater in grote wateren en poldersloten. Het waterschap roept de overheid op tot een Europees totaalverbod op PFAS. De Federal Reserve van de voorzitter van Kevin Warsh handhaaft de rente. Warsh leidde voor het eerst de vergadering en markeert een duidelijke breuk in communicatiestaal met zijn voorganger Powell. Ondanks eerdere verwachtingen van renteverlaging blijft de rente gelijk vanwege de hoge inflatie veroorzaakt door de oorlog in het Midden-Oosten. Warsh benadrukt dat prijsstabiliteit voorop staat. De tekst van een voorlopig akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran is uitgelekt met 14 afspraken voor vrede. Deze betreffen een staakt het vuren, heropening van de straat van Hormuz en een nucleair akkoord. Washington en Teheran hebben de inhoud nog niet officieel bevestigd. Het weer, tot slot. Vandaag breekt een hete periode aan met veel zonneschijn en snel stijgende temperaturen. Aan het eind van de middag varieert het kwik van 27 graden in het noorden en 33 graden in het zuiden van het land. Later is er wel kans op onweersbuien. En tot zover het nieuws.
0: Bouwradio Verkeer.
2: Dus Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De afgelopen week heeft Oekraïne de snelste terreinwinst in 2,5 jaar tijd geboekt. D66 was niet in de scherpte zoals het nu naar buiten is gekomen, bekend met de onwaarheden op het cv van Nathalie van Berkel, dat zegt partijleider en beoogd premier Jetten. Opnieuw heeft Amerika vermoedelijke drugsboten in het Caribisch gebied aangevallen. Daarbij zijn 11 opvarenden om het leven gekomen. En de 36-jarige man uit Tilburg, die eind januari ernstig gewond raakte toen een tiny house in Giessenburg op hem viel, is aan zijn verwondingen overleden. En dan nog het weer. Er vallen nog een paar buien, maar in de loop van de avond wordt het droger. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar rond het vriespunt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Alle nummers die de lijst niet hebben gehaald, maar het wel hadden verdiend. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: Deze muziek hoor je zo bij de Net Niet Top 2000. Dit en meer hoor je zo in de Net Niet Top 2000. Bouwradio Verkeer.
1: Dus Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De afgelopen week heeft Oekraïne de snelste terreinwinst in 2,5 jaar tijd geboekt. D66 was niet in de scherpte zoals het nu naar buiten is gekomen, bekend met de onwaarheden op het cv van Nathalie van Berkel, dat zegt partijleider en beoogd premier Jette. Opnieuw heeft Amerika vermoedelijke drugsboten in het Caribisch gebied aangevallen. Daarbij zijn 11 opvarenden om het leven gekomen. En de 36-jarige man uit Tilburg, die eind januari ernstig gewond raakte toen een tiny house in Giessenburg op hem viel, is aan zijn verwondingen overleden. En dan nog het weer. Er vallen nog een paar buien, maar in de loop van de avond wordt het droger. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar rond het vriespunt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier. Zometeen nu het Net Niet Top 2000 nieuws van 4 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Staatssecretaris Annette Betram heeft met de NS besproken dat zomerabonnementhouders een herinnering krijgen voordat deze aflopen. Het zomerticket van de NS en andere vervoerders kost €49 per maand voor onbeperkt reizen in daluren, maar loopt automatisch door in een duurder flexabonnement. Betram erkent dat het systeem beperkingen heeft en benadrukt inspanningen van de vervoerders. Alle Friese water is PFAS aangetroffen. Dat meldt het waterschap Wetterskip Friesland naar onderzoek in 2024 en vorig jaar. De gemeenteconcentraties liggen boven de normen voor oppervlaktewater in grote water- en poldersloten. Het waterschap roept de overheid op tot een Europees totaalverbod op PFAS. De Federal Reserve onder voorzitter van Kevin Warsh handhaaft de rente. Warsh leidde voor het eerst de vergadering en markeert een duidelijke breuk in communicatiestijl met zijn voorganger Powell. Ondanks eerdere verwachtingen van renteverlaging blijft de rente gelijk vanwege de hoge inflatie veroorzaakt door de oorlog in het Midden-Oosten. Warsh benadrukt dat prijsstabiliteit voorop staat. De tekst van een voorlopig akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran is uitgelekt met 14 afspraken voor vrede. Deze betreffen een staakt het vuren, heropening van de straat van Hormuz en een nucleair akkoord. Washington en Teheran hebben de inhoud nog niet officieel bevestigd. Het weer, tot slot. Vandaag breekt een hete periode aan met veel zonneschijn en snel stijgende temperaturen. Aan het eind van de middag varieert het kwik van 27 graden in het noorden en 33 graden in het zuiden van het land. Later is er wel kans op onweersbuien. En tot zover het nieuws.
0: Bouwradio Verkeer.
2: Dus Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De afgelopen week heeft Oekraïne de snelste terreinwinst in 2,5 jaar tijd geboekt. D66 was niet in de scherpte zoals het nu naar buiten is gekomen, bekend met de onwaarheden op het cv van Nathalie van Berkel, dat zegt partijleider en beoogd premier Jette. Opnieuw heeft Amerika vermoedelijke drugsboten in het Caribisch gebied aangevallen. Daarbij zijn 11 opvarenden om het leven gekomen. En de 36-jarige man uit Tilburg die eind januari ernstig gewond raakte toen een tiny house in Giessenburg op hem viel, is aan zijn verwondingen overleden. En dan nog het weer. Er vallen nog een paar buien, maar in de loop van de avond wordt het droger. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar rond het vriespunt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Alle nummers die de lijst niet hebben gehaald, maar het wel hadden verdiend. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: Deze muziek hoor je zo bij de Net Niet Top 2000. Dit en meer hoor je zo in de Net Niet Top 2000. Bouwradio Verkeer.
1: Dus Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De afgelopen week heeft Oekraïne de snelste terreinwinst in 2,5 jaar tijd geboekt. D66 was niet in de scherpte zoals het nu naar buiten is gekomen, bekend met de onwaarheden op het cv van Nathalie van Berkel, dat zegt partijleider en beoogd premier Jette. Opnieuw heeft Amerika vermoedelijke drugsboten in het Caribisch gebied aangevallen. Daarbij zijn 11 opvarenden om het leven gekomen. En de 36-jarige man uit Tilburg, die eind januari ernstig gewond raakte toen een tiny house in Giessenburg op hem viel, is aan zijn verwondingen overleden. En dan nog het weer. Er vallen nog een paar buien, maar in de loop van de avond wordt het droger. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar rond het vriespunt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: Deze muziek hoor je zo bij de Net Niet Top 2000. Dit en meer hoor je zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier. Zometeen nu het Net Niet Top 2000 nieuws van 5 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Staatssecretaris Annette Betram heeft met de NS besproken dat zomerabonnementhouders een herinnering krijgen voordat deze aflopen. Het zomerticket van de NS en andere vervoerders kost €49 per maand voor onbeperkt reizen in daluren, maar loopt automatisch door in een duurder flexabonnement. Betram erkent dat het systeem beperkingen heeft en benadrukt inspanningen van de vervoerders. Alle Friese water is PFAS aangetroffen. Dat meldt het waterschap Wetterskip Friesland naar onderzoek in 2024 en vorig jaar. De gemeenteconcentraties liggen boven de normen voor oppervlaktewater in grote wateren en poldersloten. Het waterschap roept de overheid op tot een Europees totaalverbod op PFAS. De Federal Reserve van de voorzitter van Kevin Warsh handhaaft de rente. Warsh leidde voor het eerst de vergadering en markeert een duidelijke breuk in communicatiestijl met zijn voorganger Powell. Ondanks eerdere verwachtingen van renteverlaging blijft de rente gelijk vanwege de hoge inflatie veroorzaakt door de oorlog in het Midden-Oosten. Warsh benadrukt dat prijsstabiliteit voorop staat. De tekst van een voorlopig akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran is uitgelekt met 14 afspraken voor vrede. Deze betreffen een staakt het vuren, heropening van de straat van Hormuz en een nucleair akkoord. Washington en Teheran hebben de inhoud nog niet officieel bevestigd. Het weer, tot slot. Vandaag breekt een hete periode aan met veel zonneschijn en snel stijgende temperaturen. Aan het eind van de middag varieert het kwik van 27 graden in het noorden en 33 graden in het zuiden van het land. Later is er wel kans op onweersbuien. En tot zover het nieuws.
0: Bouw Radio Verkeer.
2: Dus Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De afgelopen week heeft Oekraïne de snelste terreinwinst in 2,5 jaar tijd geboekt. D66 was niet in de scherpte zoals het nu naar buiten is gekomen, bekend met de onwaarheden op het cv van Nathalie van Berkel. Dat zegt partijleider en beoogd premier Jette. Opnieuw heeft Amerika vermoedelijke drugsboten in het Caribisch gebied aangevallen. Daarbij zijn 11 opvarenden om het leven gekomen. En de 36-jarige man uit Tilburg die eind januari ernstig gewond raakte toen een tiny house in Giessenburg op hem viel, is aan zijn verwondingen overleden. En dan nog het weer. Er vallen nog een paar buien, maar in de loop van de avond wordt het droger. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar rond het vriespunt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Alle nummers die de lijst niet hebben gehaald, maar het wel hadden verdiend. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: Deze muziek hoor je zo bij de Net Niet Top 2000. Dit en meer hoor je zo in de Net Niet Top 2000. Bouwradio Verkeer.
1: Dus Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De afgelopen week heeft Oekraïne de snelste terreinwinst in 2,5 jaar tijd geboekt. D66 was niet in de scherpte zoals het nu naar buiten is gekomen bekend met de onwaarheden op het cv van Nathalie van Berkel, dat zegt partijleider en beoogd premier Jette. Opnieuw heeft Amerika vermoedelijke drugsboten in het Caribisch gebied aangevallen. Daarbij zijn 11 opvarenden om het leven gekomen. En de 36-jarige man uit Tilburg die eind januari ernstig gewond raakte toen een tiny house in Giessenburg op hem viel, is aan zijn verwondingen overleden. En dan nog het weer. Er vallen nog een paar buien, maar in de loop van de avond wordt het droger. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar rond het vriespunt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je.

0: vinden.
1: Dit en meer hoor je zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier. Zometeen nu het Net Niet Top 2000 nieuws van 6 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Staatssecretaris Annette Betram heeft met de NS besproken dat zomerabonnementhouders een herinnering krijgen voordat deze aflopen. Het zomerticket van de NS en andere vervoerders kost €49 per maand voor onbeperkt reizen in daluren, maar loopt automatisch door in een duurder flexabonnement. Betram erkent dat het systeem beperkingen heeft en benadrukt inspanningen van de vervoerders. Alle Friese water is PFAS aangetroffen. Dat meldt het waterschap Wetterskip Friesland naar onderzoek in 2024 en vorig jaar. De gemeten concentraties liggen boven de normen voor oppervlaktewater in grote wateren en poldersloten. Het waterschap roept de overheid op tot een Europees totaalverbod op PFAS. De Federal Reserve van de voorzitter van Kevin Warsh handhaaft de rente. Warsh leidde voor het eerst de vergadering en markeert een duidelijke breuk in communicatiestaal met zijn voorganger Powell. Ondanks eerdere verwachtingen van renteverlaging blijft de rente gelijk vanwege de hoge inflatie veroorzaakt door de oorlog in het Midden-Oosten. Warsh benadrukt dat prijsstabiliteit voorop staat. De tekst van een voorlopig akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran is uitgelekt met 14 afspraken voor vrede. Deze betreffen een staakt het vuren, heropening van de straat van Hormuz en een nucleair akkoord. Washington en Teheran hebben de inhoud nog niet officieel bevestigd. Het weer, tot slot. Vandaag breekt een hete periode aan met veel zonneschijn en snel stijgende temperaturen. Aan het eind van de middag varieert het kwik van 27 graden in het noorden en 33 graden in het zuiden van het land. Later is er wel kans op onweersbuien. En tot zover het nieuws.
1: Bouwradio Verkeer.
3: Dus Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De afgelopen week heeft Oekraïne de snelste terreinwinst in 2,5 jaar tijd geboekt. D66 was niet in de scherpte zoals het nu naar buiten is gekomen, bekend met de onwaarheden op het cv van Nathalie van Berkel, dat zegt partijleider en beoogd premier Jette. Opnieuw heeft Amerika vermoedelijke drugsboten in het Caribisch gebied aangevallen. Daarbij zijn 11 opvarenden om het leven gekomen. En de 36-jarige man uit Tilburg die eind januari ernstig gewond raakte toen een tiny house in Giessenburg op hem viel, is aan zijn verwondingen overleden. En dan nog het weer. Er vallen nog een paar buien, maar in de loop van de avond wordt het droger. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar rond het vriespunt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Hier hoor je wat je mist. Alle nummers die de lijst niet hebben gehaald, maar het wel hadden verdiend. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: Deze muziek hoor je zo bij de Net Niet Top 2000. En meer hoor je zo in de Net Niet Top 2000. Bouwradio Verkeer.
1: Dus Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De afgelopen week heeft Oekraïne de snelste terreinwinst in 2,5 jaar tijd geboekt. D66 was niet in de scherpte zoals het nu naar buiten is gekomen, bekend met de onwaarheden op het cv van Nathalie van Berkel. Dat zegt partijleider en beoogd premier Jette. Opnieuw heeft Amerika vermoedelijke drugsboten in het Caribisch gebied aangevallen. Daarbij zijn 11 opvarenden om het leven gekomen. En de 36-jarige man uit Tilburg, die eind januari ernstig gewond raakte toen een tiny house in Giessenburg op hem viel, is aan zijn verwondingen overleden. En dan nog het weer. Er vallen nog een paar buien, maar in de loop van de avond wordt het droger. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar rond het vriespunt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist.

0: hoor je zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier. Zometeen nu het Net Niet Top 2000 nieuws van 7 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het Gelderse provinciebestuur heeft van het Rijk de garantie gekregen dat er geen laagvliegroutes voor vakantievluchten vanaf Lelystad Airport over Gelderland komen. Gedeputeerde Klaas Ruitenberg stelt dat laagvliegen boven Gelderland is geschrapt in een herziening van het luchtruim. Hij gaat uitzoeken of de overheid dezelfde definitie voor laagvlieg hanteert als de provincie. Het lichaam dat in de uitgebrande woning in Rijen werd aangetroffen is van de bewoner Kees. Burgemeester Derks Alsema omschrijft hem als een kleurrijke man die in het dorp bekend was. De brand brak dinsdagnacht uit rond 11:45. Aan de Hoofdstraat moest ook vanwege instortingsgevaar van buitenaf worden geblust. Staatssecretaris Annette Betram heeft met de NS besproken dat zomerabonnementhouders een herinnering krijgen voordat deze aflopen. Het zomerticket van de NS en andere vervoerders kost €49 per maand voor onbeperkt reizen in daluren, maar loopt automatisch door in een duurder flexabonnement. Betram erkent dat het systeem beperkingen heeft en benadrukt inspanningen van de vervoerders. Alle Friese water is PFAS aangetroffen. Dat meldt het waterschap Wetterskip Friesland naar onderzoek in 2024 en vorig jaar. De gemeenteconcentraties liggen boven de normen voor oppervlaktewater in grote wateren en poldersloten. Het waterschap roept de overheid op tot een Europees totaalverbod op PFAS. En dan tot slot het weer. De hete periode in Nederland start vandaag met volop zonneschijn en snel oplopende temperaturen. Het kwik stijgt naar 27 graden in het noorden, 33 graden in het zuiden. Aan de kust is het wat koeler, 23 graden, terwijl later op de dag ook onweersbuien kunnen voorkomen. En tot zover het nieuws.
0: Bouwradio Verkeer.
2: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De afgelopen week heeft Oekraïne de snelste terreinwinst in 2,5 jaar tijd geboekt. D66 was niet in de scherpte zoals het nu naar buiten is gekomen, bekend met de onwaarheden op het cv van Nathalie van Berkel. Dat zegt partijleider en beoogd premier Jette. Opnieuw heeft Amerika vermoedelijke drugsboten in het Caribisch gebied aangevallen. Daarbij zijn 11 opvarenden om het leven gekomen. En de 36-jarige man uit Tilburg, die eind januari ernstig gewond raakte toen een tiny house in Giessenburg op hem viel, is aan zijn verwondingen overleden. En dan nog het weer. Er vallen nog een paar buien, maar in de loop van de avond wordt het droger. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar rond het vriespunt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Alle nummers die de lijst niet hebben gehaald, maar het wel hadden verdiend. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: Deze muziek hoor je zo bij de Net Niet Top 2000. Dit en meer hoor je zo in de Net Niet Top 2000. Bouwradio Verkeer.
1: Dus Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De afgelopen week heeft Oekraïne de snelste terreinwinst in 2,5 jaar tijd geboekt. D66 was niet in de scherpte zoals het nu naar buiten is gekomen, bekend met de onwaarheden op het cv van Nathalie van Berkel, dat zegt partijleider en beoogd premier Jette. Opnieuw heeft Amerika vermoedelijke drugsboten in het Caribisch gebied aangevallen. Daarbij zijn 11 opvarenden om het leven gekomen. En de 36-jarige man uit Tilburg, die eind januari ernstig gewond raakte toen een tiny house in Giessenburg op hem viel, is aan zijn verwondingen overleden. En dan nog het weer. Er vallen nog een paar buien, maar in de loop van de avond wordt het droger. Vanaf is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar rond het vriespunt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: Dit en meer hoor je zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier zometeen. Nu het Net Niet Top 2000 nieuws van 8 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het Gelderse provinciebestuur heeft van het Rijk de garantie gekregen dat er geen laagvliegroutes voor vakantievluchten vanaf Lelystad Airport over Gelderland komen. Gedeputeerde Klaas Ruitenberg stelt dat laagvliegen boven Gelderland is geschrapt in een herziening van het luchtruim. Hij gaat uitzoeken of de overheid dezelfde definitie voor laagvlieg hanteert als de provincie. Het lichaam dat in de uitgebrande woning in Rijen werd aangetroffen is van de bewoner Kees. Burgemeester Derks Alsema omschrijft hem als een kleurrijke man die in het dorp bekend was. De brand brak dinsdagnacht uit rond 11:45 aan de Hoofdstraat en moest ook vanwege instortingsgevaar van buitenaf worden geblust. Staatssecretaris Annette Betram heeft met de NS besproken dat zomerabonnementhouders een herinnering krijgen voordat deze aflopen. Het zomerticket van de NS en andere vervoerders kost €49 per maand voor onbeperkt reizen in daluren, maar loopt automatisch door in een duurder flexabonnement. Betram erkent dat het systeem beperkingen heeft en benadrukt inspanningen van de vervoerders. Alle Friese water is PFAS aangetroffen. Dat meldt het waterschap Wetterskip Friesland naar onderzoek in 2024 en vorig jaar. De gemeenteconcentraties liggen boven de normen voor oppervlaktewater in grote water- en poldersloten. Het waterschap roept de overheid op tot een Europees totaalverbod op PFAS. En dan tot slot het weer. De hete periode in Nederland start vandaag met volop zonneschijn en snel oplopende temperaturen. Het kwik stijgt naar 27 graden in het noorden, 33 graden in het zuiden. Aan de kust is het wat koeler, 23 graden, terwijl later op de dag ook onweersbuien kunnen voorkomen. En tot zover het nieuws.
0: Bouwradio Verkeer.
2: Dus Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De afgelopen week heeft Oekraïne de snelste terreinwinst in 2,5 jaar tijd geboekt. D66 was niet in de scherpte zoals het nu naar buiten is gekomen, bekend met de onwaarheden op het cv van Nathalie van Berkel. Dat zegt partijleider en beoogd premier Jette. Opnieuw heeft Amerika vermoedelijke drugsboten in het Caribisch gebied aangevallen. Daarbij zijn 11 opvarenden om het leven gekomen. En de 36-jarige man uit Tilburg die eind januari ernstig gewond raakte toen een tiny house in Giessenburg op hem viel, is aan zijn verwondingen overleden. En dan nog het weer. Er vallen nog een paar buien, maar in de loop van de avond wordt het droger. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar rond het vriespunt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Alle nummers die de lijst niet hebben gehaald, maar het wel hadden verdiend. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.
3: Get ready for the launch.

0: Deze muziek hoor je zo bij de Net Niet Top 2000. Dit en meer hoor je zo in de Net Niet Top 2000. Bouwradio Verkeer.
1: Dus Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De afgelopen week heeft Oekraïne de snelste terreinwinst in 2,5 jaar tijd geboekt. D66 was niet in de scherpte zoals het nu naar buiten is gekomen, bekend met de onwaarheden op het cv van Nathalie van Berkel. Dat zegt partijleider en beoogd premier Jette. Opnieuw heeft Amerika vermoedelijke drugsboten in het Caribisch gebied aangevallen. Daarbij zijn 11 opvarenden om het leven gekomen. En de 36-jarige man uit Tilburg, die eind januari ernstig gewond raakte toen een tiny house in Giessenburg op hem viel, is aan zijn verwondingen overleden. En dan nog het weer. Er vallen nog een paar buien, maar in de loop van de avond wordt het droger. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar rond het vriespunt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: Deze muziek hoor je zo bij de Net Niet Top 2000. Dit en meer hoor je zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier. Zometeen nu het Net Niet Top 2000 nieuws van 9 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het Iraanse scheepsverkeer komt langzaam op gang naar de overeenkomst tussen Iran en de VS. 8 Iraanse schepen hebben volgens staatstelevisie de territoriale wateren verlaten en 3 zijn teruggekeerd. President Pezeshkian en Trump ondertekenden het memorandum woensdag digitaal, waarin ook de openstelling van de straat van Hormuz werd afgesproken. De gesigneerde shirts van het Nederlands elftal uit het eerste WK-duel met Japan brengt flink wat op bij veilingen. Het shirt van Virgil van Dijk leidt met ruim €3700, gevolgd hiervan Somerville en de Jong. De shirts worden geveild via Matchworn Shirt en het overgrote deel van de opbrengst gaat naar het Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie. Het Gelderse provinciebestuur heeft van het Rijk de garantie gekregen dat er geen laagvliegroutes voor vakantievluchten vanaf Lelystad Airport over Gelderland komen. Gedeputeerde Klaas Ruitenberg stelt dat laagvliegen boven Gelderland is geschrapt in een herziening van het luchtruim. Hij gaat uitzoeken of de overheid dezelfde definitie voor laagvlieg hanteert als de provincie. Het lichaam dat in de uitgebrande woning in Rijen werd aangetroffen is van de bewoner Kees. Burgemeester Derks Alsema omschrijft hem als een kleurrijke man die in het dorp bekend was. De brand brak dinsdagnacht uit rond 11:15. Aan de Hoofdstraat moest ook vanwege instortingsgevaar van buitenaf worden geblust. En dan tot slot het weer. De hete periode in Nederland start vandaag met volop zonneschijn en snel oplopende temperaturen. Het kwik stijgt naar 27 graden in het noorden, 33 graden in het zuiden. Aan de kust is het wat koeler, 23 graden. Terwijl later op de dag ook onweersbuien kunnen voorkomen. En tot zover het nieuws.
0: Bouwradio Verkeer.
2: Dus Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De afgelopen week heeft Oekraïne de snelste terreinwinst in 2,5 jaar tijd geboekt. D66 was niet in de scherpte zoals het nu naar buiten is gekomen, bekend met de onwaarheden op het cv van Nathalie van Berkel, dat zegt partijleider en beoogd premier Jette. Opnieuw heeft Amerika vermoedelijke drugsboten in het Caribisch gebied aangevallen. Daarbij zijn 11 opvarenden om het leven gekomen. En de 36-jarige man uit Tilburg die eind januari ernstig gewond raakte toen een tiny house in Giessenburg op hem viel, is aan zijn verwondingen overleden. En dan nog het weer. Er vallen nog een paar buien, maar in de loop van de avond wordt het droger. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar rond het vriespunt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Alle nummers die de lijst niet hebben gehaald, maar het wel hadden verdiend. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: halen dat jouw favoriet er net niet in staat?
1: Krijg me er zo dood aan.
0: Wel in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: Deze muziek hoor je zo bij de Net Niet Top 2000. Zo, in de Net Niet Top 2000. Bouwradio Verkeer.
1: De Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De afgelopen week heeft Oekraïne de snelste terreinwinst in 2,5 jaar tijd geboekt. D66 was niet in de scherpte zoals het nu naar buiten is gekomen, bekend met de onwaarheden op het cv van Nathalie van Berkel. Dat zegt partijleider en beoogd premier Jette. Opnieuw heeft Amerika vermoedelijke drugsboten in het Caribisch gebied aangevallen. Daarbij zijn 11 opvarenden om het leven gekomen. En de 36-jarige man uit Tilburg, die eind januari ernstig gewond raakte toen een tiny house in Giessenburg op hem viel, is aan zijn verwondingen overleden. En dan nog het weer. Er vallen nog een paar buien, maar in de loop van de avond wordt het droger. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar rond het vriespunt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier. Zometeen nu het Net Niet Top 2000 nieuws van 10 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het aantal kinderen dat niet naar school gaat neemt toe. Dat meldt oudervereniging Balans, die naar de rechter stapt. De organisatie stelt dat de Nederlandse staat onvoldoende passend onderwijs biedt. In het schooljaar 2024-25 zaten ruim 16.000 kinderen thuis zonder inschrijving en waren er 4800 ingeschreven kinderen minstens 4 weken afwezig. En dat is een groei van zo'n 10%. Defensieminister Dylan Jezielkus ondertekende woensdag een intentieverklaring met haar Oekraïense collega om de militaire banden te verstevigen. De samenwerking richt zich op innovatie en technologie, waaronder drone-technologie. Het Nederlandse leger leert van de frontlijn in Oekraïne en dat noemt Jezielkus een unieke samenwerking. Het Iraanse scheepsverkeer komt langzaam op gang naar de overeenkomst tussen Iran en de VS. 8 Iraanse schepen hebben volgens staatstelevisie de territoriale wateren verlaten en 3 zijn teruggekeerd. Presidenten Pezeshkian en Trump ondertekenden het memorandum woensdag digitaal, waarin ook de openstelling van de straat van Hormuz werd afgesproken. De gesigneerde shirts van het Nederlands elftal uit het eerste WK-duel met Japan brengt flink wat op bij veilingen. Het shirt van Virgil van Dijk leidt met ruim €3700, gevolgd hiervan Somerville en de Jong. De shirts worden geveild via Matchworn Shirt en het overgrote deel van de opbrengst gaat naar het Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie. En dan tot slot het weer. De hete periode in Nederland start vandaag met volop zonneschijn en snel oplopende temperaturen. Het kwik stijgt naar 27 graden in het noorden, 33 graden in het zuiden. Aan de kust is het wat koeler, 23 graden, terwijl later op de dag ook onweersbuien kunnen voorkomen. En tot zover het nieuws.
0: Bouwradio Verkeer.
2: Dus Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De afgelopen week heeft Oekraïne de snelste terreinwinst in 2,5 jaar tijd geboekt. D66 was niet in de scherpte zoals het nu naar buiten is gekomen, bekend met de onwaarheden op het cv van Nathalie van Berkel, dat zegt partijleider en beoogd premier Jette. Opnieuw heeft Amerika vermoedelijke drugsboten in het Caribisch gebied aangevallen. Daarbij zijn 11 opvarenden om het leven gekomen. En de 36-jarige man uit Tilburg, die eind januari ernstig gewond raakte toen een tiny house in Giessenburg op hem viel, is aan zijn verwondingen overleden. En dan nog het weer. Er vallen nog een paar buien, maar in de loop van de avond wordt het droger. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar rond het vriespunt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Alle nummers die de lijst niet hebben gehaald, maar het wel hadden verdiend. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: Britse muziek hoor je zo bij de Net Niet Top 2000. Dit en meer hoor je zo in de Net Niet Top 2000. Bouwradio Verkeer.
1: Dus Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De afgelopen week heeft Oekraïne de snelste terreinwinst in 2,5 jaar tijd geboekt. D66 was niet in de scherpte zoals het nu naar buiten is gekomen, bekend met de onwaarheden op het cv van Nathalie van Berkel, dat zegt partijleider en beoogd premier Jette. Opnieuw heeft Amerika vermoedelijke drugsboten in het Caribisch gebied aangevallen. Daarbij zijn 11 opvarenden om het leven gekomen. En de 36-jarige man uit Tilburg, die eind januari ernstig gewond raakte toen een tiny house in Giessenburg op hem viel, is aan zijn verwondingen overleden. En dan nog het weer. Er vallen nog een paar buien, maar in de loop van de avond wordt het droger. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar rond het vriespunt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: je zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier. Zometeen nu het Net Niet Top 2000 nieuws van 11 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het aantal vaders dat aanvullend geboorteverlof opneemt is lager dan gedacht. Slechts 59% gebruikt de 5 weken verlof tegen 70% van het salaris, terwijl eerdere schattingen tussen 74 en 84% lagen. Vaders met lage inkomens nemen verlof in slechts 37% van de gevallen op, en bij hoge inkomens is dit 44%. Het effect van hoge energie- en brandstofprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten op Nederlandse huishoudens is beperkt. Dat meldt het Centraal Planbureau. Voor huishoudens met lagere tot modale inkomens is de impact groter. Als de oorlog langer duurt en energieprijzen hoog blijven, loopt het negatieve inkomenseffect op tot ongeveer 1% in 2026 en 2% in 2027. Het aantal kinderen dat niet naar school gaat neemt toe, dat meldt de oude vereniging Balans, die naar de rechter stapt. De organisatie stelt dat de Nederlandse staat onvoldoende passend onderwijs biedt. In het schooljaar 2024-25 zaten ruim 16.000 kinderen thuis zonder inschrijving en waren er 4.800 ingeschreven kinderen minstens 4 weken afwezig, en dat is een groei van zo'n 10%. Defensieminister Dylan Jezielkus ondertekende woensdag een intentieverklaring met haar Oekraïense collega om de militaire banden te verstevigen. De samenwerking richt zich op innovatie en technologie, waaronder drone-technologie. Het Nederlandse leger leert van de frontlijn in Oekraïne, en dat noemt Jezielkus een unieke samenwerking. En dan tot slot het weer. De hete periode in Nederland start vandaag met volop zonneschijn en snel oplopende temperaturen. Het kwik stijgt naar 27 graden in het noorden, 33 graden in het zuiden. Aan de kust is het wat koeler, 23 graden. Terwijl later op de dag ook onweersbuien kunnen voorkomen. En tot zover het nieuws.
0: Bouwradio Verkeer.
2: De Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De afgelopen week heeft Oekraïne de snelste terreinwinst in 2,5 jaar tijd geboekt. D66 was niet in de scherpte zoals het nu naar buiten is gekomen, bekend met de onwaarheden op het cv van Nathalie van Berkel, dat zegt partijleider en beoogd premier Jette. Opnieuw heeft Amerika vermoedelijke drugsboten in het Caribisch gebied aangevallen. Daarbij zijn 11 opvarenden om het leven gekomen. En de 36-jarige man uit Tilburg, die eind januari ernstig gewond raakte toen een tiny house in Giessenburg op hem viel, is aan zijn verwondingen overleden. En dan nog het weer. Er vallen nog een paar buien, maar in de loop van de avond wordt het droger. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar rond het vriespunt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Alle nummers die de lijst niet hebben gehaald, maar het wel hadden verdiend. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: Deze muziek hoor je zo bij de Net Niet Top 2000. Dit en meer hoor je zo in de Net Niet Top 2000. Bouwradio Verkeer.
1: Dus Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De afgelopen week heeft Oekraïne de snelste terreinwinst in 2,5 jaar tijd geboekt. D66 was niet in de scherpte zoals het nu naar buiten is gekomen, bekend met de onwaarheden op het cv van Nathalie van Berkel, dat zegt partijleider en beoogd premier Jette. Opnieuw heeft Amerika vermoedelijke drugsboten in het Caribisch gebied aangevallen. Daarbij zijn 11 opvarenden om het leven gekomen. En de 36-jarige man uit Tilburg, die eind januari ernstig gewond raakte toen een tiny house in Giessenburg op hem viel, is aan zijn verwondingen overleden. En dan nog het weer. Er vallen nog een paar buien, maar in de loop van de avond wordt het droger. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar rond het vriespunt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier. Zometeen nu het Net Niet Top 2000 nieuws van 12 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De provincie Drenthe reserveert 50 miljoen euro voor de realisatie van de Neder-Saxenlijn, de nieuwe spoorverbinding tussen Groningen en Enschede. Dit bedrag onderstreept het regionale commitment van het project. De Rijksoverheid trok eerder 2 miljard euro uit, maar aanvullende bijdragen van de betrokken provincies blijven noodzakelijk voor de voltooiing van deze spoorlijn. De olieprijzen daalden vanochtend na ondertekening van een vredesdeal tussen de Verenigde Staten en Iran. Brentolie werd meer dan 2% goedkoper en noteerde $77,75 per vat. Ook de Europese gasprijzen daalden door het optimisme over de heropening van de Straat van Hormuz. Het aantal vaders dat aanvullend geboorteverlof opneemt is lager dan gedacht. Slechts 59% gebruikte 5 weken verlof tegen 70% van het salaris, terwijl eerdere schattingen tussen 74 en 84% lagen. Vaders met lage inkomens nemen verlof in slechts 37% van de gevallen op, en bij hoge inkomens is dit 44%. Het effect van hogere energie- en brandstofprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten op Nederlandse huishoudens is beperkt. Dat meldt het Centraal Planbureau. Voor huishoudens met lagere tot modale inkomens is de impact groter. Als de oorlog langer duurt en energieprijzen hoog blijven, loopt het negatieve inkomenseffect op tot ongeveer 1% in 2026 en 2% in 2027. En dan tot slot het weer. De heteperiode in Nederland start vandaag met volop zonneschijn en snel oplopende temperaturen. Het kwik stijgt naar 27 graden in het noorden, 33 graden in het zuiden. Aan de kust is het wat koeler, 23 graden. Terwijl later op de dag ook onweersbuien kunnen voorkomen. En tot zover het nieuws.
0: Bouwradio Verkeer.
2: Dus Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De afgelopen week heeft Oekraïne de snelste terreinwinst in 2,5 jaar tijd geboekt. D66 was niet in de scherpte zoals het nu naar buiten is gekomen, bekend met de onwaarheden op het cv van Nathalie van Berkel, dat zegt partijleider en beoogd premier Jette. Opnieuw heeft Amerika vermoedelijke drugsboten in het Caribisch gebied aangevallen. Daarbij zijn 11 opvarenden om het leven gekomen. En de 36-jarige man uit Tilburg, die eind januari ernstig gewond raakte toen een tiny house in Giessenburg op hem viel, is aan zijn verwondingen overleden. En dan nog het weer. Er vallen nog een paar buien, maar in de loop van de avond wordt het droger. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar rond het vriespunt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Alle nummers die de lijst niet hebben gehaald, maar het wel hadden verdiend. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: Dames en heren. Mag ik een groot applaus voor de man op de drums, Martijn Bosman.
1: Deze muziek hoor je zo bij de Net Niet Top 2000. Zo, in de Net Niet Top 2000. Bouwradio Verkeer.
2: Dus Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De afgelopen week heeft Oekraïne de snelste terreinwinst in 2,5 jaar tijd geboekt. D66 was niet in de scherpte zoals het nu naar buiten is gekomen, bekend met de onwaarheden op het cv van Nathalie van Berkel. Dat zegt partijleider en beoogd premier Jette. Opnieuw heeft Amerika vermoedelijke drugsboten in het Caribisch gebied aangevallen. Daarbij zijn 11 opvarenden om het leven gekomen. En de 36-jarige man uit Tilburg, die eind januari ernstig gewond raakte toen een tiny house in Giessenburg op hem viel, is aan zijn verwondingen overleden. En dan nog het weer. Er vallen nog een paar buien, maar in de loop van de avond wordt het droger. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar rond het vriespunt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Hier hoor je wat je mist. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: Deze muziek hoor je zo bij de Net Niet Top 2000. Zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier. Zometeen. Nu het Net Niet Top 2000 nieuws van 1 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In een asielzoekerscentrum in aanbouw in Nuenen zijn een vuurwerkmortier en mogelijk ook een pijbom aangetroffen. Bouwvakkers ontdekten deze in een pand met een kapot raam. De explosieve opruimingsdienst Defensie moet nog bevestigen of het inderdaad explosieven zijn. Het centrum opent deze zomer voor opvang van vluchtelingen. Het Openbaar Ministerie kan bij 18 personen bewijzen dat zij zijn overleden door middelen die via de website Funcaps zijn verkocht. Daarnaast worden nog 4 sterfgevallen onderzocht. Funcaps verhandelden onder meer Bramazolom, ODSMT en 2F-ketamine zonder bijsluiters of gebruiksinformatie met kortingsacties en proefpakketten. Het OM onderzoekt mogelijk 58 sterfgevallen in totaal. De provincie Drenthe reserveert 50 miljoen euro voor de realisatie van de Neder-Saxe-lijn, de nieuwe spoorverbinding tussen Groningen en Enschede. Dit bedrag onderstreept het regionale commitment van het project. De Rijksoverheid trok eerder 2 miljard euro uit, maar aanvullende bijdragen van de betrokken provincies blijven noodzakelijk voor de voltooiing van deze spoorlijn. De olieprijzen daalden vanochtend na ondertekening van een vredesdeal tussen de Verenigde Staten en Iran. Brentolie werd meer dan 2% goedkoper en noteerde $77,75 per vat. Ook de Europese gasprijzen daalden door het optimisme over de heropening van de Straat van Hormuz. En dan tot slot het weer. Vanmiddag neemt de bewolking vanuit het zuidwesten toe en trekken onweersbuien met kans op hagel en wind over. De meeste neerslag valt in Zeeland, Noord-Brabant en Gelderland. En tijdens deze buien daalt de temperatuur van 30 graden in één keer naar 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Bouwradio Verkeer.
2: Dus Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De afgelopen week heeft Oekraïne de snelste terreinwinst in 2,5 jaar tijd geboekt. D66 was niet in de scherpte zoals het nu naar buiten is gekomen, bekend met de onwaarheden op het cv van Nathalie van Berkel, dat zegt partijleider en beoogd premier Jette. Opnieuw heeft Amerika vermoedelijke drugsboten in het Caribisch gebied aangevallen. Daarbij zijn 11 opvarenden om het leven gekomen. En de 36-jarige man uit Tilburg, die eind januari ernstig gewond raakte toen een tiny house in Giessenburg op hem viel, is aan zijn verwondingen overleden. En dan nog het weer. Er vallen nog een paar buien, maar in de loop van de avond wordt het droger. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar rond het vriespunt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Alle nummers die de lijst niet hebben gehaald, maar het wel hadden verdiend. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: Deze muziek hoor je zo bij de Net Niet Top 2000. Zo, in de Net Niet Top 2000. Bouwradio Verkeer.
1: Dus Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De afgelopen week heeft Oekraïne de snelste terreinwinst in 2,5 jaar tijd geboekt. D66 was niet in de scherpte zoals het nu naar buiten is gekomen, bekend met de onwaarheden op het cv van Nathalie van Berkel. Dat zegt partijleider en beoogd premier Jette. Opnieuw heeft Amerika vermoedelijke drugsboten in het Caribisch gebied aangevallen. Daarbij zijn 11 opvarenden om het leven gekomen. En de 36-jarige man uit Tilburg die eind januari ernstig gewond raakte toen een tiny house in Giessenburg op hem viel, is aan zijn verwondingen overleden. En dan nog het weer. Er vallen nog een paar buien, maar in de loop van de avond wordt het droger. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar rond het vriespunt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: hoor je zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier. Zometeen, nu het Net Niet Top 2000 nieuws van 2 uur.
1: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Het OM denkt van 18 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden na het gebruik van middelen die via de webshop Funcap zijn gekocht. Dat bleek tijdens een inleidende zitting bij de rechtbank in Zwolle. Het OM doet al langere tijd onderzoek naar de webshop en momenteel worden nog 4 andere sterfgevallen onderzocht. Dat meldt de officier van justitie. In alle Friese wateren is PFAS gevonden. Dit blijkt uit onderzoek van het waterschap dat werd uitgevoerd in 2024 en 2025. De gemeenteconcentraties liggen boven de normen voor oppervlaktewater. Het Friese waterschap vindt dat de overheid maatregelen moet nemen tegen PFAS. Uit het onderzoek blijkt dat de zogeheten forever chemicals niet alleen aanwezig zijn in grote meren en kanalen, maar ook in de kleinste poldersloten. EU-leiders willen handelsmaatregelen nemen tegen China. De Europese industrie kan momenteel niet op tegen de Chinese concurrentie, die dankzij staatssteun producten voor zeer lage prijzen op de Europese markt dumpt. Het gaat dan onder meer om zonnepanelen, batterijen, elektrische auto's en chemicaliën. China exporteert deze goederen massaal voor bodemprijzen naar Europa, met als gevolg dat Europese fabrieken noodgedwongen hun deuren moeten sluiten. En op de Nieuwe Damlaan in Schiedam is een voetganger om het leven gekomen na een aanrijding met een vrachtwagen. De vrachtwagenchauffeur is aangehouden en zal worden verhoord. Dat meldt de politie op X. Het weer nog, vanmiddag veel zon en het blijft droog. Langs de Zeeuwse kust en de kust met Zuid-Holland bestaat kans op mist. En de middagtemperatuur varieert van 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Bouwradio Verkeer.
2: Dus Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De afgelopen week heeft Oekraïne de snelste terreinwinst in 2,5 jaar tijd geboekt. D66 was niet in de scherpte zoals het nu naar buiten is gekomen, bekend met de onwaarheden op het cv van Nathalie van Berkel, dat zegt partijleider en beoogd premier Jette. Opnieuw heeft Amerika vermoedelijke drugsboten in het Caribisch gebied aangevallen. Daarbij zijn 11 opvarenden om het leven gekomen. En de 36-jarige man uit Tilburg, die eind januari ernstig gewond raakte toen een tiny house in Giessenburg op hem viel, is aan zijn verwondingen overleden. En dan nog het weer. Er vallen nog een paar buien, maar in de loop van de avond wordt het droger. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar rond het vriespunt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Alle nummers die de lijst niet hebben gehaald, maar het wel hadden verdiend. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: Deze muziek hoor je zo bij de Net Niet Top 2000. Dit en meer hoor je zo in de Net Niet Top 2000. Bouwradio Verkeer.
1: Dus Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De afgelopen week heeft Oekraïne de snelste terreinwinst in 2,5 jaar tijd geboekt. D66 was niet in de scherpte zoals het nu naar buiten is gekomen, bekend met de onwaarheden op het cv van Nathalie van Berkel, dat zegt partijleider en beoogd premier Jette. Opnieuw heeft Amerika vermoedelijke drugsboten in het Caribisch gebied aangevallen. Daarbij zijn 11 opvarenden om het leven gekomen. En de 36-jarige man uit Tilburg die eind januari ernstig gewond raakte toen een tiny house in Giessenburg op hem viel, is aan zijn verwondingen overleden. En dan nog het weer. Er vallen nog een paar buien, maar in de loop van de avond wordt het droger. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar rond het vriespunt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: Zo, in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier. Zometeen, nu het Net Niet Top 2000 nieuws van 3 uur.
1: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. In Groningen heeft afgelopen nacht een gezinsdrama plaatsgevonden. In een woning in Meerstad zijn een 53-jarige man en vrouw doodgevonden. De politie gaat uit van een misdrijf en heeft hun 13-jarige dochter aangehouden voor betrokkenheid bij de moord op haar ouders. Volgens buurtbewoners stond het gezin op het punt te verhuizen. Hun woning was net in maart verkocht. Niet alleen mensen, maar ook dieren kunnen de komende dagen last krijgen van de warmte. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit waarschuwt veehouders voor hittestress bij onder andere koeien, varkens, schapen en paarden. Boeren moeten hun dieren genoeg schaduw en drinkwater geven. De NVWA controleert dit en zet daar deze zomer voor het eerst drones voor in. Het Openbaar Ministerie denkt van 18 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden na het gebruik van middelen die via de webshop Funcap zijn gekocht. Dit bleek tijdens een inleidende zitting bij de rechtbank in Zwolle. Het OM doet al langere tijd onderzoek naar de webshop en momenteel worden nog 4 andere sterfgevallen onderzocht. Dat meldde de officier van justitie. En in een asielzoekerscentrum in aanbouw in het Brabantse Nuenen zijn het vuurwerkmortier en een mogelijke pijpbom neergelegd, dat meldt de politie. Het pand zou deze zomer klaar moeten zijn voor de opvang van vluchtelingen. Of het daadwerkelijk om meerdere explosieven gaat, moet nog worden bevestigd. Er is al langer veel te doen rond het AZC. De gemeente ontving ruim 1000 bezwaarschriften en ook is er brand gesticht. Het weer nog, vanmiddag veel zon en het blijft droog. Langs de Zeeuwse kust en de kust met Zuid-Holland bestaat kans op mist. En de middagtemperatuur varieert van 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Bouw Radio Verkeer.
2: Dus Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De afgelopen week heeft Oekraïne de snelste terreinwinst in 2,5 jaar tijd geboekt. D66 was niet in de scherpte zoals het nu naar buiten is gekomen, bekend met de onwaarheden op het cv van Nathalie van Berkel, dat zegt partijleider en beoogd premier Jette. Opnieuw heeft Amerika vermoedelijke drugsboten in het Caribisch gebied aangevallen. Daarbij zijn 11 opvarenden om het leven gekomen. En de 36-jarige man uit Tilburg die eind januari ernstig gewond raakte toen een tiny house in Giessenburg op hem viel, is aan zijn verwondingen overleden. En dan nog het weer. Er vallen nog een paar buien, maar in de loop van de avond wordt het droger. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar rond het vriespunt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Alle nummers die de lijst niet hebben gehaald, maar het wel hadden verdiend. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: Bouwradio Verkeer.
1: De Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De afgelopen week heeft Oekraïne de snelste terreinwinst in 2,5 jaar tijd geboekt. D66 was niet in de scherpte zoals het nu naar buiten is gekomen, bekend met de onwaarheden op het cv van Nathalie van Berkel. Dat zegt partijleider en beoogd premier Jette. Opnieuw heeft Amerika vermoedelijke drugsboten in het Caribisch gebied aangevallen. Daarbij zijn 11 opvarenden om het leven gekomen. En de 36-jarige man uit Tilburg, die eind januari ernstig gewond raakte toen een tiny house in Giessenburg op hem viel, is aan zijn verwondingen overleden. En dan nog het weer. Er vallen nog een paar buien, maar in de loop van de avond wordt het droger. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar rond het vriespunt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Deze muziek hoor je zo bij de Net Niet Top 2000. Zo, in de Net Niet Top 2000. Bouwradio Verkeer.
1: Dus Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De afgelopen week heeft Oekraïne de snelste terreinwinst in 2,5 jaar tijd geboekt. D66 was niet in de scherpte zoals het nu naar buiten is gekomen, bekend met de onwaarheden op het cv van Nathalie van Berkel. Dat zegt partijleider en beoogd premier Jette. Opnieuw heeft Amerika vermoedelijke drugsboten in het Caribisch gebied aangevallen. Daarbij zijn 11 opvarenden om het leven gekomen. En de 36-jarige man uit Tilburg, die eind januari ernstig gewond raakte toen een tiny house in Giessenburg op hem viel, is aan zijn verwondingen overleden. En dan nog het weer. Er vallen nog een paar buien, maar in de loop van de avond wordt het droger. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar rond het vriespunt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: die het niet hebben gehaald, maar wel hadden verdiend. De Net Niet Top 2000. Bouwradio Verkeer.
1: Dus Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De afgelopen week heeft Oekraïne de snelste terreinwinst in 2,5 jaar tijd geboekt. D66 was niet in de scherpte zoals het nu naar buiten is gekomen, bekend met de onwaarheden op het cv van Nathalie van Berkel, dat zegt partijleider en beoogd premier Jette. Opnieuw heeft Amerika vermoedelijke drugsboten in het Caribisch gebied aangevallen. Daarbij zijn 11 opvarenden om het leven gekomen. En de 36-jarige man uit Tilburg, die eind januari ernstig gewond raakte toen een tiny house in Giessenburg op hem viel, is aan zijn verwondingen overleden. En dan nog het weer. Er vallen nog een paar buien, maar in de loop van de avond wordt het droger. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar rond het vriespunt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: hoor je zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier. Zometeen nu het Net Niet Top 2000 nieuws van 4 uur.
1: Goedemiddag, dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. In Groningen heeft afgelopen nacht een gezinsdrama plaatsgevonden. In een woning in Meerstad zijn een 53-jarige man en vrouw doodgevonden. De politie gaat uit van een misdrijf en heeft hun 13-jarige dochter aangehouden voor betrokkenheid bij de moord op haar ouders. Volgens buurtbewoners stond het gezin op het punt te verhuizen. De minderjarige verdachte zit in beperkingen, wat betekent dat het kind alleen contact mag hebben met een advocaat. Niet alleen mensen, maar ook dieren kunnen de komende dagen last krijgen van de warmte. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit waarschuwt veehouders voor hittestress bij onder andere koeien, varkens, schapen en paarden. Boeren moeten hun dieren genoeg schaduw en drinkwater geven. De NVWA controleert dit en zet daar deze zomer voor het eerst drones voor in. In alle Friese wateren is PFAS gevonden. Dat blijkt uit onderzoek van het waterschap dat werd uitgevoerd in 2024 en 2025. De gemeten concentraties liggen boven de normen voor oppervlaktewater. Het Friese waterschap vindt dat de overheid maatregelen moet nemen tegen PFAS. Uit het onderzoek blijkt dat de zogeheten forever chemicals niet alleen aanwezig zijn in de grote meren, maar ook in de kleinste poldersloten. En een opvallende overlijdensadvertentie in de Volkskrant. Bert uit Sesamstraat eert daarin zijn beste vriend Ernie. Dat doet hij na het overlijden van Wim T. Schippers, de stemacteur achter de geliefde Oranje Pop. Schippers overleed onlangs op 83-jarige leeftijd. Samen met Paul Haanen vormde hij jarenlang het iconische duo Bert en Ernie. Het weer nog, vanmiddag veel zon en het blijft droog. Langs de kust van Zeeland en de kust van Zuid-Holland bestaat de kans op mist. En de middagtemperatuur varieert van 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Bouwradio Verkeer.
2: De Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De afgelopen week heeft Oekraïne de snelste terreinwinst in 2,5 jaar tijd geboekt. D66 was niet in de scherpte zoals het nu naar buiten is gekomen, bekend met de onwaarheden op het cv van Nathalie van Berkel, dat zegt partijleider en beoogd premier Jette. Opnieuw heeft Amerika vermoedelijke drugsboten in het Caribisch gebied aangevallen. Daarbij zijn 11 opvarenden om het leven gekomen. En de 36-jarige man uit Tilburg, die eind januari ernstig gewond raakte toen een tiny house in Giessenburg op hem viel, is aan zijn verwondingen overleden. En dan nog het weer. Er vallen nog een paar buien, maar in de loop van de avond wordt het droger. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar rond het vriespunt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Alle nummers die de lijst niet hebben gehaald, maar het wel hadden verdiend. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: Bouwradio Verkeer.
1: De Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De afgelopen week heeft Oekraïne de snelste terreinwinst in 2,5 jaar tijd geboekt. D66 was niet in de scherpte zoals het nu naar buiten is gekomen, bekend met de onwaarheden op het cv van Nathalie van Berkel. Dat zegt partijleider en beoogd premier Jette. Opnieuw heeft Amerika vermoedelijke drugsboten in het Caribisch gebied aangevallen. Daarbij zijn 11 opvarenden om het leven gekomen. En de 36-jarige man uit Tilburg, die eind januari ernstig gewond raakte toen een tiny house in Giessenburg op hem viel, is aan zijn verwondingen overleden. En dan nog het weer. Er vallen nog een paar buien, maar in de loop van de avond wordt het droger. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar rond het vriespunt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Dit jaar net te weinig stemmen? Geen probleem met de NetNie Top 2000.

0: Deze muziek hoor je zo bij de Net Niet Top 2000. Zo, in de Net Niet Top 2000. Bouwradio Verkeer.
1: Dus Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De afgelopen week heeft Oekraïne de snelste terreinwinst in 2,5 jaar tijd geboekt. D66 was niet in de scherpte zoals het nu naar buiten is gekomen, bekend met de onwaarheden op het cv van Nathalie van Berkel. Dat zegt partijleider en beoogd premier Jette. Opnieuw heeft Amerika vermoedelijke drugsboten in het Caribisch gebied aangevallen. Daarbij zijn 11 opvarenden om het leven gekomen. En de 36-jarige man uit Tilburg, die eind januari ernstig gewond raakte toen een tiny house in Giessenburg op hem viel, is aan zijn verwondingen overleden. En dan nog het weer. Er vallen nog een paar buien, maar in de loop van de avond wordt het droger. Vanaf is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar rond het vriespunt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: dit jaar net te weinig stemmen? Geen probleem. Met de Net Niet Top 2000. Bouwradio Verkeer.
1: Dus Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De afgelopen week heeft Oekraïne de snelste terreinwinst in 2,5 jaar tijd geboekt. D66 was niet in de scherpte zoals het nu naar buiten is gekomen, bekend met de onwaarheden op het cv van Nathalie van Berkel, dat zegt partijleider en beoogd premier Jette. Opnieuw heeft Amerika vermoedelijke drugsboten in het Caribisch gebied aangevallen. Daarbij zijn 11 opvarenden om het leven gekomen. En de 36-jarige man uit Tilburg, die eind januari ernstig gewond raakte toen een tiny house in Giessenburg op hem viel, is aan zijn verwondingen overleden. En dan nog het weer. Er vallen nog een paar buien, maar in de loop van de avond wordt het droger. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar rond het vriespunt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: signalen dat jouw favoriet er net niet in staat?
1: Erg me er zo dood aan.
0: Wel in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: Zo, in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier. Zometeen, nu het Net Niet Top 2000 nieuws van 5 uur.
1: Goedemiddag, dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. In Groningen heeft afgelopen nacht een gezinsdrama plaatsgevonden. In een woning in Meerstad zijn een 53-jarige man en vrouw doodgevonden. De politie gaat uit van een misdrijf en heeft hun 13-jarige dochter aangehouden voor betrokkenheid bij de moord op haar ouders. Volgens buurtbewoners stond het gezin op het punt te verhuizen. De minderjarige verdachte zit in beperkingen, wat betekent dat het kind alleen contact mag hebben met een advocaat. De ouders uit Dalfsen die vorig jaar hun eigen kinderen ontvoerden, hebben vandaag 24 maanden celstraf gekregen, waarvan 17 maanden voorwaardelijk. Omdat ze de rest van de tijd al hebben vastgezeten in voorarrest, hoeven ze niet terug de gevangenis in. De kinderen, een meisje van 11 en een jongetje van 6, stonden destijds onder toezicht en waren al uit huis geplaatst toen de ouders ze vorig jaar op 31 maart onder dreiging meenamen. Vanwege de ontvoering werd toen een Amber Alert uitgegeven. Een opvallende overlijdensadvertentie in de Volkskrant. Bert uit Sesamstraat eert erin zijn beste vriend Ernie. Dit doet hij na het overlijden van Wim T. Schippers. Dat is de stemacteur en kunstenaar achter de geliefde Oranje Pop. Schippers overleed laatst op 83-jarige leeftijd. Samen met Paul Hanen als Bert vormde hij decennia lang het iconische duo Bert en Ernie. En de politie in Almere heeft een man bevrijd die de hele nacht had opgesloten in een Dixie. De man was in de mobiele wc in slaap gevallen en merkte bij het wakker worden dat iemand de deur van buitenaf op slot had gedaan. Iemand die de Dixies kwam ophalen vond er eentje wel erg zwaar en belde de politie. Volgens een wijkagent gaat het niet om een dakloze of een hulpbehoevende man en konden zowel de politie als de man er zelf achteraf hard om lachen. Het weer nog, vanmiddag veel zon en het blijft droog. Langs de kust van Zeeland en de kust van Zuid-Holland bestaat de kans op mist. En de middagtemperatuur varieert van 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Bouwradio Verkeer.
2: Dus Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De afgelopen week heeft Oekraïne de snelste terreinwinst in 2,5 jaar tijd geboekt. D66 was niet in de scherpte zoals het nu naar buiten is gekomen, bekend met de onwaarheden op het cv van Nathalie van Berkel, dat zegt partijleider en beoogd premier Jette. Opnieuw heeft Amerika vermoedelijke drugsboten in het Caribisch gebied aangevallen. Daarbij zijn 11 opvarenden om het leven gekomen. En de 36-jarige man uit Tilburg, die eind januari ernstig gewond raakte toen een tiny house in Giessenburg op hem viel, is aan zijn verwondingen overleden. En dan nog het weer. Er vallen nog een paar buien, maar in de loop van de avond wordt het droger. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar rond het vriespunt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Alle nummers die de lijst niet hebben gehaald, maar het wel hadden verdiend. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: Bouwradio Verkeer.
1: Dus Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De afgelopen week heeft Oekraïne de snelste terreinwinst in 2,5 jaar tijd geboekt. D66 was niet in de scherpte zoals het nu naar buiten is gekomen, bekend met de onwaarheden op het cv van Nathalie van Berkel. Dat zegt partijleider en beoogd premier Jette. Opnieuw heeft Amerika vermoedelijke drugsboten in het Caribisch gebied aangevallen. Daarbij zijn 11 opvarenden om het leven gekomen. En de 36-jarige man uit Tilburg, die eind januari ernstig gewond raakte toen een tiny house in Giessenburg op hem viel, is aan zijn verwondingen overleden. En dan nog het weer. Er vallen nog een paar buien, maar in de loop van de avond wordt het droger. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar rond het vriespunt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Alles wat je mist, de Net Niet Top 2000.

0: Deze muziek hoor je zo bij de Net Niet Top 2000.
1: Ik heb de zomer in mijn bal. Alle terrassen zijn weer vol.
0: Dit en meer hoor je zo in de Net Niet Top 2000. Bouwradio Verkeer.
2: Dus Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De afgelopen week heeft Oekraïne de snelste terreinwinst in 2,5 jaar tijd geboekt. D66 was niet in de scherpte zoals het nu naar buiten is gekomen, bekend met de onwaarheden op het cv van Nathalie van Berkel, dat zegt partijleider en beoogd premier Jette. Opnieuw heeft Amerika vermoedelijke drugsboten in het Caribisch gebied aangevallen. Daarbij zijn 11 opvarenden om het leven gekomen. En de 36-jarige man uit Tilburg, die eind januari ernstig gewond raakte toen een tiny house in Giessenburg op hem viel, is aan zijn verwondingen overleden. En dan nog het weer. Er vallen nog een paar buien, maar in de loop van de avond wordt het droger. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar rond het vriespunt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: Bouwradio Verkeer.
1: Dus Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De afgelopen week heeft Oekraïne de snelste terreinwinst in 2,5 jaar tijd geboekt. D66 was niet in de scherpte zoals het nu naar buiten is gekomen, bekend met de onwaarheden op het cv van Nathalie van Berkel. Dat zegt partijleider en beoogd premier Jette. Opnieuw heeft Amerika vermoedelijke drugsboten in het Caribisch gebied aangevallen. Daarbij zijn 11 opvarenden om het leven gekomen. En de 36-jarige man uit Tilburg, die eind januari ernstig gewond raakte toen een tiny house in Giessenburg op hem viel, is aan zijn verwondingen overleden. En dan nog het weer. Er vallen nog een paar buien, maar in de loop van de avond wordt het droger. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar rond het vriespunt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: De Net Niet Top 2000. Hier hoor je wat je mist.

0: Deze muziek hoor je zo bij de Net Niet Top 2000. Dit en meer hoor je zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier. Zometeen nu het Net Niet Top 2000 nieuws van 6 uur.
1: Goedemiddag, dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Het aantal werknemers dat langdurig thuis zit door ziekte of arbeidsongeschiktheid is sinds 2022 met 10% gestegen, terwijl het aantal werkenden in diezelfde tijd maar met 4% toenam. Inmiddels staan meer dan 900.000 mensen aan de kant. Topman Jeroen Tiel van Randstad Nederland waarschuwt dat dit zorgt voor een flinke disbalans op de arbeidsmarkt. Een van de bekendste bomen van het Verenigd Koninkrijk heeft het loodje gelegd. De eik was een van de grootste van Engeland en wereldberoemd door zijn enorme omvang, zijn hoge leeftijd van zo'n 1200 jaar en de link met de legende van Robin Hood, die zou in de holle stam van de boom hebben geschuild. Dit voorjaar kreeg de boom geen bladeren meer en na meerdere mislukte reddingspogingen gaan deskundigen er nu vanuit dat hij volledig is afgestorven. De ouders uit Dalfsen die vorig jaar hun eigen kinderen ontvoerden hebben vandaag 24 maanden celstraf gekregen, waarvan 17 maanden voorwaardelijk. Omdat ze de rest van de tijd al hebben vastgezeten in voorarrest, hoeven ze niet terug de gevangenis in. De kinderen, een meisje van 11 en een jongetje van 6, stonden destijds onder toezicht en waren al uit huis geplaatst toen ze vorig jaar op 31 maart onder dreiging werden meegenomen. En niet alleen mensen, maar ook dieren kunnen de komende dagen last krijgen van de warmte. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit waarschuwt veehouders voor hittestress bij onder andere koeien, varkens, schapen en paarden. Boeren moeten hun dieren genoeg schaduw en drinkwater geven. De NVWA controleert dit en zet daar deze zomer voor het eerst drones voor in. Het weer nog, vanmiddag veel zon en het blijft droog. Langs de kust van Zeeland en de kust van Zuid-Holland bestaat de kans op mist. En de middagtemperatuur varieert van 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Bouwradio Verkeer.
2: Dus Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De afgelopen week heeft Oekraïne de snelste terreinwinst in 2,5 jaar tijd geboekt. D66 was niet in de scherpte zoals het nu naar buiten is gekomen, bekend met de onwaarheden op het cv van Nathalie van Berkel, dat zegt partijleider en beoogd premier Jette. Opnieuw heeft Amerika vermoedelijke drugsboten in het Caribisch gebied aangevallen. Daarbij zijn 11 opvarenden om het leven gekomen. En de 36-jarige man uit Tilburg, die eind januari ernstig gewond raakte toen een tiny house in Giessenburg op hem viel, is aan zijn verwondingen overleden. En dan nog het weer. Er vallen nog een paar buien, maar in de loop van de avond wordt het droger. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar rond het vriespunt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Alle nummers die de lijst niet hebben gehaald, maar het wel hadden verdiend. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: Bouwradio Verkeer.
1: Dus Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De afgelopen week heeft Oekraïne de snelste terreinwinst in 2,5 jaar tijd geboekt. D66 was niet in de scherpte zoals het nu naar buiten is gekomen, bekend met de onwaarheden op het cv van Nathalie van Berkel. Dat zegt partijleider en beoogd premier Jette. Opnieuw heeft Amerika vermoedelijke drugsboten in het Caribisch gebied aangevallen. Daarbij zijn 11 opvarenden om het leven gekomen. En de 36-jarige man uit Tilburg, die eind januari ernstig gewond raakte toen een tiny house in Giessenburg op hem viel, is aan zijn verwondingen overleden. En dan nog het weer. Er vallen nog een paar buien, maar in de loop van de avond wordt het droger. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar rond het vriespunt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Eigenlijk hadden ze er gewoon in moeten staan.
2: Ja, echt wel.
0: De Net Niet Top 2000.

0: Deze muziek hoor je zo bij de Net Niet Top 2000. Zo, in de Net Niet Top 2000. Bouwradio Verkeer.
1: Dus Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De afgelopen week heeft Oekraïne de snelste terreinwinst in 2,5 jaar tijd geboekt. D66 was niet in de scherpte zoals het nu naar buiten is gekomen, bekend met de onwaarheden op het cv van Nathalie van Berkel. Dat zegt partijleider en beoogd premier Jette. Opnieuw heeft Amerika vermoedelijke drugsboten in het Caribisch gebied aangevallen. Daarbij zijn 11 opvarenden om het leven gekomen. En de 36-jarige man uit Tilburg, die eind januari ernstig gewond raakte toen een tiny house in Giessenburg op hem viel, is aan zijn verwondingen overleden. En dan nog het weer. Er vallen nog een paar buien, maar in de loop van de avond wordt het droger. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar rond het vriespunt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: Bouwradio Verkeer.
1: De Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De afgelopen week heeft Oekraïne de snelste terreinwinst in 2,5 jaar tijd geboekt. D66 was niet in de scherpte zoals het nu naar buiten is gekomen, bekend met de onwaarheden op het cv van Nathalie van Berkel. Dat zegt partijleider en beoogd premier Jette. Opnieuw heeft Amerika vermoedelijke drugsboten in het Caribisch gebied aangevallen. Daarbij zijn 11 opvarenden om het leven gekomen. En de 36-jarige man uit Tilburg, die eind januari ernstig gewond raakte toen een tiny house in Giessenburg op hem viel, is aan zijn verwondingen overleden. En dan nog het weer. Er vallen nog een paar buien, maar in de loop van de avond wordt het droger. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar rond het vriespunt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Zo, in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier. Zometeen, nu het Net Niet Top 2000 nieuws van 7 uur.
1: Goedemiddag, dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Vanwege de verwachte tropische hitte de komende dagen nemen sportorganisaties geen risico. Meerdere evenementen, vooral hardloopwedstrijden, zijn afgelast of nemen maatregelen. Zo gaan bijvoorbeeld de Wieselloop in de Twentse Wierden niet door. En dat geldt ook voor de Vuurtorenloop, dat is een halve marathon in Hoek van Holland. Zo zijn er op meerdere plekken ook gevolgen voor de avondvierdaagse, dat meldt het AD. Daar wordt de route aangepast of gaat de etappe helemaal niet door. De Verenigde Staten gaan de komende 6 maanden kritisch kijken naar hun militaire aanwezigheid in Europa. Dat kondigde de Amerikaanse minister van Defensie Hexet aan tijdens een bijeenkomst van NAVO in Brussel. Volgens Hexet gaan de Verenigde Staten heroverwegen welke troepen en bases ze in Europa willen behouden, omdat Europa meer voor de eigen verdediging moet gaan zorgen. Het aantal werknemers dat langdurig thuis zit door ziekte of arbeidsongeschiktheid is sinds 2022 met 10% gestegen, terwijl het aantal werkenden in diezelfde tijd maar met 4% toenam. Inmiddels staan meer dan 900.000 mensen aan de kant. Topman Jeroen Tiel van Randstad Nederland waarschuwt dat dit zorgt voor een flinke disbalans op de arbeidsmarkt. En de politie in Almere heeft een man bevrijd die de hele nacht zat opgesloten in een dixie. De man was in de mobiele wc in slaap gevallen en merkte bij het wakker worden dat de deur van buitenaf op slot zat. Iemand die de dixies kwam ophalen vond er eentje wel erg zwaar en belde de politie. Volgens een wijkagent gaat het niet om een dakloze man of een hulpbehoevende man en konden zowel de politie als de man zelf er achteraf hard om lachen. Het weer nog. Vanavond meer bewolking vanuit het zuidwesten en er trekken enkele stevige onweersbuien het land binnen. Daarbij kan veel neerslag vallen en mogelijk ook hagel en zware windstoten. Morgen is het zonnig en droog. Het wordt in het hele land tropisch met een maximumtemperatuur tussen 30 graden in het noorden tot plaatselijk 36 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Bouw Radio Verkeer.
2: De Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De afgelopen week heeft Oekraïne de snelste terreinwinst in 2,5 jaar tijd geboekt. D66 was niet in de scherpte zoals het nu naar buiten is gekomen, bekend met de onwaarheden op het cv van Nathalie van Berkel, dat zegt partijleider en beoogd premier Jette. Opnieuw heeft Amerika vermoedelijke drugsboten in het Caribisch gebied aangevallen. Daarbij zijn 11 opvarenden om het leven gekomen. En de 36-jarige man uit Tilburg, die eind januari ernstig gewond raakte toen een tiny house in Giessenburg op hem viel, is aan zijn verwondingen overleden. En dan nog het weer. Er vallen nog een paar buien, maar in de loop van de avond wordt het droger. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar rond het vriespunt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Alle nummers die de lijst niet hebben gehaald, maar het wel hadden verdiend. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: Bouwradio Verkeer.
1: Dus Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De afgelopen week heeft Oekraïne de snelste terreinwinst in 2,5 jaar tijd geboekt. D66 was niet in de scherpte zoals het nu naar buiten is gekomen, bekend met de onwaarheden op het cv van Nathalie van Berkel. Dat zegt partijleider en beoogd premier Jette. Opnieuw heeft Amerika vermoedelijke drugsboten in het Caribisch gebied aangevallen. Daarbij zijn 11 opvarenden om het leven gekomen. En de 36-jarige man uit Tilburg, die eind januari ernstig gewond raakte toen een tiny house in Giessenburg op hem viel, is aan zijn verwondingen overleden. En dan nog het weer. Er vallen nog een paar buien, maar in de loop van de avond wordt het droger. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar rond het vriespunt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Deze muziek hoor je zo bij de Net Niet Top 2000. Zo, in de Net Niet Top 2000. Bouwradio Verkeer.
1: Dus Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De afgelopen week heeft Oekraïne de snelste terreinwinst in 2,5 jaar tijd geboekt. D66 was niet in de scherpte zoals het nu naar buiten is gekomen, bekend met de onwaarheden op het cv van Nathalie van Berkel. Dat zegt partijleider en beoogd premier Jette. Opnieuw heeft Amerika vermoedelijke drugsboten in het Caribisch gebied aangevallen. Daarbij zijn 11 opvarenden om het leven gekomen. En de 36-jarige man uit Tilburg die eind januari ernstig gewond raakte toen een tiny house in Giessenburg op hem viel, is aan zijn verwondingen overleden. En dan nog het weer. Er vallen nog een paar buien, maar in de loop van de avond wordt het droger. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar rond het vriespunt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: Bouwradio Verkeer.
1: De Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De afgelopen week heeft Oekraïne de snelste terreinwinst in 2,5 jaar tijd geboekt. D66 was niet in de scherpte zoals het nu naar buiten is gekomen, bekend met de onwaarheden op het cv van Nathalie van Berkel. Dat zegt partijleider en beoogd premier Jette. Opnieuw heeft Amerika vermoedelijke drugsboten in het Caribisch gebied aangevallen. Daarbij zijn 11 opvarenden om het leven gekomen. En de 36-jarige man uit Tilburg, die eind januari ernstig gewond raakte toen een tiny house in Giessenburg op hem viel, is aan zijn verwondingen overleden. En dan nog het weer. Er vallen nog een paar buien, maar in de loop van de avond wordt het droger. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar rond het vriespunt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: opvallen dat jouw favoriet er net niet in staat?
1: Echt me er zo dood aan.
0: Wel in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: en meer hoor je zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier. Zometeen nu het Net Niet Top 2000 nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. VNO-NCW en MKB Nederland waarschuwen ondernemers met een WordPress-site om direct hun beveiliging te controleren. Na een internationale politieactie bleek dat cybercriminelen

0: duizenden websites gebruiken om malware te verspreiden. Vooral MKB-bedrijven zonder eigen IT-afdeling zijn getroffen. Via gelekte wachtwoorden en verborgen achterdeuren werden de sites misbruikt. Door de aanhoudende hitte zijn meerdere sportevenementen aangepast of afgelast. De TT City Run in Assen en de FBK Dubbele Mijl gaan niet door. Andere organisaties korten routes in, vervroegen eindtijden en treffen extra maatregelen, zoals waterpunten en verkoelingszones. Sinds vandaag geldt landelijk het Nationaal Hitteplan. Een Duitse WK-bezoeker heeft aangifte gedaan nadat AI-beelden hem ten onrechte als Adolf Hitler afbeelden. De gemanipuleerde foto van een jeugdmoment tijdens de wedstrijd tegen Curaçao werd massaal gedeeld op sociale media. Hoewel hij zelf moeilijk herkenbaar is, is zijn zoon dat wel. Ook andere vervalste beelden van Duitse fans circuleerden online. De dieselprijs is in enkele maanden fors gedaald van €2,82 naar €2,26 per liter. Mede door een voorlopig akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran, waardoor de spanningen rond de Straat van Hormuz afnamen. Transportbedrijven profiteren hiervan, maar blijven voorzichtig vanwege de onzekere energiemarkt en hun kleine winstmarges. Dan nog het weer. Vanavond is het zonnig en warm en ook komende nacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond de 15 tot 17 graden. Morgen wordt het opnieuw zeer warm en zonnig met temperaturen van 26 graden aan de kust tot 32 graden landinwaarts. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op onweersbuien toe. En tot zover het nieuws.
1: Bouwradio Verkeer.
2: De Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De afgelopen week heeft Oekraïne de snelste terreinwinst in 2,5 jaar tijd geboekt. D66 was niet in de scherpte zoals het nu naar buiten is gekomen, bekend met de onwaarheden op het cv van Nathalie van Berkel, dat zegt partijleider en beoogd premier Jette. Opnieuw heeft Amerika vermoedelijke drugsboten in het Caribisch gebied aangevallen. Daarbij zijn 11 opvarenden om het leven gekomen. En de 36-jarige man uit Tilburg, die eind januari ernstig gewond raakte toen een tiny house in Giessenburg op hem viel, is aan zijn verwondingen overleden. En dan nog het weer. Er vallen nog een paar buien, maar in de loop van de avond wordt het droger. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar rond het vriespunt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Hier hoor je wat je mist. Alle nummers die de lijst niet hebben gehaald, maar het wel hadden verdiend. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: deze muziek hoor je zo bij de Net Niet Top 2000. Dit en meer hoor je zo in de Net Niet Top 2000. Bouwradio Verkeer.
1: Dus Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De afgelopen week heeft Oekraïne de snelste terreinwinst in 2,5 jaar tijd geboekt. D66 was niet in de scherpte zoals het nu naar buiten is gekomen, bekend met de onwaarheden op het cv van Nathalie van Berkel, dat zegt partijleider en beoogd premier Jette. Opnieuw heeft Amerika vermoedelijke drugsboten in het Caribisch gebied aangevallen. Daarbij zijn 11 opvarenden om het leven gekomen. En de 36-jarige man uit Tilburg, die eind januari ernstig gewond raakte toen een tiny house in Giessenburg op hem viel, is aan zijn verwondingen overleden. En dan nog het weer. Er vallen nog een paar buien, maar in de loop van de avond wordt het droger. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar rond het vriespunt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: Zo, in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier. Zometeen, nu, het Net Niet Top 2000 nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Uit controle van de NAVO blijkt dat Tsjechië, Slovenië en Albanië in 2025 toch minder dan de afgesproken 2% van hun bruto binnenlands product aan defensie hebben uitgegeven. Eerder meldde de NAVO dat alle lidstaten de norm haalden. Boekenonderzoek wees echter uit dat sommige opgevoerde uitgaven niet meetellen als defensiebestedingen.

0: De Israëlische premier Benjamin Netanyahu benadrukt het belang van de nauwe relatie met de Verenigde Staten. Ondanks spanningen rond een Amerikaans akkoord met Iran over het beëindigen van conflicten in de regio. Netanyahu stelt dat Israël zijn veiligheidsbelangen blijft verdedigen, terwijl het de strategische samenwerking met de Verenigde Staten wil behouden. President Donald Trump uitte recent kritiek op het Israëlische optreden in Libanon. VNO-NCW en MKB Nederland waarschuwen ondernemers met een WordPress-site om direct hun beveiliging te controleren. Na een internationale politieactie bleek dat cybercriminelen duizenden websites gebruiken om malware te verspreiden. Vooral MKB-bedrijven zonder eigen IT-afdeling zijn getroffen. Via gelekte wachtwoorden en verborgen achterdeuren werden de sites misbruikt. Door de aanhoudende hitte zijn meerdere sportevenementen aangepast of afgelast. De TT City Run in Assen en de FBK Dubbele Mijl gaan niet door. Andere organisaties korten routes in, vervroegen eindtijden en treffen extra maatregelen zoals waterpunten en verkoelingszones. Sinds vandaag geldt landelijk het Nationaal Hitteplan. Dan nog het weer. Vanavond is het zonnig en warm en ook komende nacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond de 15 tot 17 graden. Morgen wordt het opnieuw zeer warm en zonnig met temperaturen van 26 graden aan de kust tot 32 graden landinwaarts. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op onweersbuien toe. En tot zover het nieuws.
1: Bouwradio Verkeer.
2: Dus Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De afgelopen week heeft Oekraïne de snelste terreinwinst in 2,5 jaar tijd geboekt. D66 was niet in de scherpte zoals het nu naar buiten is gekomen, bekend met de onwaarheden op het cv van Nathalie van Berkel, dat zegt partijleider en beoogd premier Jette. Opnieuw heeft Amerika vermoedelijke drugsboten in het Caribisch gebied aangevallen. Daarbij zijn 11 opvarenden om het leven gekomen. En de 36-jarige man uit Tilburg, die eind januari ernstig gewond raakte toen een tiny house in Giessenburg op hem viel, is aan zijn verwondingen overleden. En dan nog het weer. Er vallen nog een paar buien, maar in de loop van de avond wordt het droger. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar rond het vriespunt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Hier hoor je wat je mist. Alle nummers die de lijst niet hebben gehaald, maar het wel hadden verdiend. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: Deze muziek hoor je zo bij de Net Niet Top 2000. Dit en meer hoor je zo in de Net Niet Top 2000. Bouwradio Verkeer.
1: Dus Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De afgelopen week heeft Oekraïne de snelste terreinwinst in 2,5 jaar tijd geboekt. D66 was niet in de scherpte zoals het nu naar buiten is gekomen, bekend met de onwaarheden op het cv van Nathalie van Berkel, dat zegt partijleider en beoogd premier Jette. Opnieuw heeft Amerika vermoedelijke drugsboten in het Caribisch gebied aangevallen. Daarbij zijn 11 opvarenden om het leven gekomen. En de 36-jarige man uit Tilburg die eind januari ernstig gewond raakte toen een tiny house in Giessenburg op hem viel, is aan zijn verwondingen overleden. En dan nog het weer. Er vallen nog een paar buien, maar in de loop van de avond wordt het droger. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar rond het vriespunt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: Deze muziek hoor je zo bij de Net Niet Top 2000. All alone, I sit home by the phone, I'm waiting for you, baby, baby. Dit en meer hoor je zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier. Zometeen, nu het Net Niet Top 2000 nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Parijs heeft Palestijnse burgers en journalisten het ereburgerschap verleend als symbolische steunbetuiging aan het Palestijnse volk. Burgemeester Emmanuel Grégoire benadrukte dat dit het leed van Israëlische slachtoffers niet ontkent. De ceremonie vond plaats in aanwezigheid van Halaha Muhasira. Eerder verleende Parijs ook ereburgerschap aan inwoners van Kiev. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance zegt dat de 60-daagse onderhandelingsperiode in het akkoord met Iran vandaag is ingegaan. In die periode geldt een staakt het vuren tussen Iran, de Verenigde Staten en Israël. De gesprekken over een definitief vredesplan starten dit weekend in Zwitserland. Belangrijk punt blijft de omgang met Iraans verrijkt uranium. Uit controle van de NAVO blijkt dat Tsjechië, Slovenië en Albanië in 2025 toch minder dan de afgesproken 2% van hun bruto binnenlands product aan defensie hebben uitgegeven. Eerder meldde de NAVO dat alle lidstaten de norm haalden. Boekenonderzoek wees echter uit dat sommige opgevoerde uitgaven niet meetellen als defensiebestedingen. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu benadrukt het belang van de nauwe relatie met de Verenigde Staten, ondanks spanningen rond een Amerikaans akkoord met Iran over het beëindigen van conflicten in de regio. Netanyahu stelt dat Israël zijn veiligheidsbelangen blijft verdedigen, terwijl het de strategische samenwerking met de Verenigde Staten wil behouden. President Donald Trump uitte recent kritiek op het Israëlische optreden in Libanon. Dan nog het weer. Vanavond is het zonnig en warm en ook komende nacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond de 15 tot 17 graden. Morgen wordt het opnieuw zeer warm en zonnig met temperaturen van 26 graden aan de kust tot 32 graden landinwaarts. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op onweersbuien toe. En tot zover het nieuws.
0: Bouwradio Verkeer.
2: Dus Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De afgelopen week heeft Oekraïne de snelste terreinwinst in 2,5 jaar tijd geboekt. D66 was niet in de scherpte zoals het nu naar buiten is gekomen, bekend met de onwaarheden.

0: Op het cv van Nathalie van Berkel, dat zegt partijleider en beoogd premier Jetten. Opnieuw heeft Amerika vermoedelijke drugsboten in het Caribisch gebied aangevallen. Daarbij zijn 11 opvarenden om het leven gekomen. En de 36-jarige man uit Tilburg die eind januari ernstig gewond raakte toen een tiny house in Giessenburg op hem viel, is aan zijn verwondingen overleden. En dan nog het weer. Er vallen nog een paar buien, maar in de loop van de avond wordt het droger. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar rond het vriespunt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Hier hoor je wat je mist. Alle nummers die de lijst niet hebben gehaald, maar het wel hadden verdiend. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: halen dat jouw favoriet er net niet in staat?
1: Echt, maar dat is ook dood aan.
0: Wel in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.
2: Kick that one down. Do the right thing.

0: you. I can't take my mind.
1: Eigenlijk hadden ze er gewoon in moeten staan.
2: Ja, echt wel.
1: De Net Niet Top 2000.

0: Deze muziek hoor je zo bij de Net Niet Top 2000. Dit en meer hoor je zo in de Net Niet Top 2000. Bouwradio Verkeer.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De afgelopen week heeft Oekraïne de snelste terreinwinst in 2,5 jaar tijd geboekt. D66 was niet in de scherpte zoals het nu naar buiten is gekomen, bekend met de onwaarheden op het cv van Nathalie van Berkel, dat zegt partijleider en beoogd premier Jette. Opnieuw heeft Amerika vermoedelijke drugsboten in het Caribisch gebied aangevallen. Daarbij zijn 11 opvarenden om het leven gekomen. En de 36-jarige man uit Tilburg, die eind januari ernstig gewond raakte toen een tiny house in Giessenburg op hem viel, is aan zijn verwondingen overleden. En dan nog het weer. Er vallen nog een paar buien, maar in de loop van de avond wordt het droger. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar rond het vriespunt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier. Zometeen nu het Net Niet Top 2000 nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Vandaag gaat zijn website vernieuwen en introduceert 3 nieuwe verkooppakketten voor huizenverkopers van 279 tot 649 euro. Verkopers krijgen meer invloed en inzicht in het plaatsingsproces van woningen. Nieuwe functies zijn onder meer een virtuele styler en verbeterde zoek- en scrollmogelijkheden. Makelaars zijn kritisch en vrezen hogere kosten en minder invloed in het verkoopproces. Vakbond FNV kondigt een staking aan bij de Nederlandse spoorwegen op woensdag tussen 4 en 8 uur. De actie is gericht tegen kabinetsbezuinigingen op sociale zekerheid. Ook het vervoer van bus, tram en metro wordt geraakt, met mogelijk nog langere verstoringen van de dienstregeling. Parijs heeft Palestijnse burgers en journalisten het ereburgerschap verleend als symbolische steunbetuiging aan het Palestijnse volk. Burgemeester Emmanuel Grégoire benadrukte dat dit het leed van Israëlische slachtoffers niet ontkent. De ceremonie vond plaats in aanwezigheid van Halaha Muhasira. Eerder verleende Parijs ook ereburgerschap aan inwoners van Kiev. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance zegt dat de 60-daagse onderhandelingsperiode in het akkoord met Iran vandaag is ingegaan. In die periode geldt een staakt het vuren tussen Iran, de Verenigde Staten en Israël. De gesprekken over een definitief vredesplan starten dit weekend in Zwitserland. Belangrijk punt blijft de omgang met Iraans verrijkt uranium. Dan nog het weer. Vanavond is het zonnig en warm en ook komende nacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond de 15 tot 17 graden. Morgen wordt het opnieuw zeer warm en zonnig met temperaturen van 26 graden aan de kust tot 32 graden landinwaarts. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op onweersbuien toe. En tot zover het nieuws.
0: Bouwradio Verkeer.
2: De Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De afgelopen week heeft Oekraïne de snelste terreinwinst in 2,5 jaar tijd geboekt. D66 was niet in de scherpte zoals het nu naar buiten is gekomen, bekend met de onwaarheden op het cv van Nathalie van Berkel, dat zegt partijleider en beoogd premier Jette. Opnieuw heeft Amerika vermoedelijke drugsboten in het Caribisch gebied aangevallen. Daarbij zijn 11 opvarenden om het leven gekomen. En de 36-jarige man uit Tilburg, die eind januari ernstig gewond raakte toen een tiny house in Giessenburg op hem viel, is aan zijn verwondingen overleden. En dan nog het weer. Er vallen nog een paar buien, maar in de loop van de avond wordt het droger. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar rond het vriespunt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Alle nummers die de lijst niet hebben gehaald, maar het wel hadden verdiend.

0: standaard.
1: Deze muziek hoor je zo bij de Net Niet Top 2000. Dit en meer hoor je zo in de Net Niet Top 2000. Bouwradio Verkeer.
2: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De afgelopen week heeft Oekraïne de snelste terreinwinst in 2,5 jaar tijd geboekt. D66 was niet in de scherpte zoals het nu naar buiten is gekomen, bekend met de onwaarheden op het cv van Nathalie van Berkel, dat zegt partijleider en beoogd premier Jette. Opnieuw heeft Amerika vermoedelijke drugsboten in het Caribisch gebied aangevallen. Daarbij zijn 11 opvarenden om het leven gekomen. En de 36-jarige man uit Tilburg, die eind januari ernstig gewond raakte toen een tiny house in Giessenburg op hem viel, is aan zijn verwondingen overleden. En dan nog het weer. Er vallen nog een paar buien, maar in de loop van de avond wordt het droger. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar rond het vriespunt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Hier hoor je wat je mist. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: hoor je zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier. Zometeen nu het Net Niet Top 2000 nieuws van 12 uur.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Mostaba Ghamenei heeft volgens een verklaring ingestemd met een akkoord met de Verenigde Staten, maar zegt daar zelf eigenlijk een andere mening over te hebben. Hij stelt dat hij alleen akkoord ging nadat de Iraanse president Pezeshkian en de Nationale Veiligheidsraad de verantwoordelijkheid op zich namen. Ghamenei benadrukt dat Iran tijdens de gesprekken geen Amerikaanse voorwaarden zal accepteren en blijft kritisch op het overleg. Vakbond FNV kondigt aanstaande zondag een staking aan bij drogisterijen zoals Ethos en Kruidvat. Dat is op Vaderdag. Werknemers protesteren tegen plannen om de zondagtoeslag te halveren. FNV wil juist de 100% toeslag behouden, terwijl werkgevers de toeslagen willen gelijktrekken met andere werkdagen. Ook andere ketens zoals Holland & Barrett en Trekpleister doen mee aan de acties. Funda gaat zijn website vernieuwen en introduceert 3 nieuwe verkooppakketten voor huizenverkopers van 279 tot 649 euro. Verkopers krijgen meer invloed en inzicht in het plaatsingsproces van woningen. Nieuwe functies zijn onder meer een virtuele styler en verbeterde zoek- en scrollmogelijkheden. Makelaars zijn kritisch en vrezen hogere kosten en minder invloed in het verkoopproces. Vakbond FNV kondigt een staking aan bij de Nederlandse spoorwegen op woensdag tussen 4 en 8 uur.

0: De actie is gericht tegen kabinetsbezuinigingen op sociale zekerheid. Ook het vervoer van bus, tram en metro wordt geraakt, met mogelijk nog langere verstoringen van de dienstregeling. Dan nog het weer. Vanavond is het zonnig en warm en ook komende nacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond de 15 tot 17 graden. Morgen wordt het opnieuw zeer warm en zonnig met temperaturen van 26 graden aan de kust tot 32 graden landinwaarts. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op onweersbuien toe. En tot zover het nieuws.
1: Bouwradio Verkeer.
2: De Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De afgelopen week heeft Oekraïne de snelste terreinwinst in 2,5 jaar tijd geboekt. D66 was niet in de scherpte zoals het nu naar buiten is gekomen, bekend met de onwaarheden op het cv van Nathalie van Berkel, dat zegt partijleider en beoogd premier Jette. Opnieuw heeft Amerika vermoedelijke drugsboten in het Caribisch gebied aangevallen. Daarbij zijn 11 opvarenden om het leven gekomen. En de 36-jarige man uit Tilburg, die eind januari ernstig gewond raakte toen een tiny house in Giessenburg op hem viel, is aan zijn verwondingen overleden. En dan nog het weer. Er vallen nog een paar buien, maar in de loop van de avond wordt het droger. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar rond het vriespunt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Hier hoor je wat je mist. Alle nummers die de lijst niet hebben gehaald, maar het wel hadden verdiend. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: Deze muziek hoor je zo bij de Net Niet Top 2000. Dit en meer hoor je zo in de Net Niet Top 2000. Bouwradio Verkeer.
1: Dus Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De afgelopen week heeft Oekraïne de snelste terreinwinst in 2,5 jaar tijd geboekt. D66 was niet in de scherpte zoals het nu naar buiten is gekomen bekend met de onwaarheden op het cv van Nathalie van Berkel. Dat zegt partijleider en beoogd premier Jette. Opnieuw heeft Amerika vermoedelijke drugsboten in het Caribisch gebied aangevallen. Daarbij zijn 11 opvarenden om het leven gekomen. En de 36-jarige man uit Tilburg die eind januari ernstig gewond raakte toen een tiny house in Giessenburg op hem viel, is aan zijn verwondingen overleden. En dan nog het weer. Er vallen nog een paar buien, maar in de loop van de avond wordt het droger. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar rond het vriespunt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier. De Net Niet Top 2000. Verkeer.

0: Deze muziek hoor je zo bij de Net Niet Top 2000. Zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier. Zometeen nu het Net Niet Top 2000 nieuws van 1 uur.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Iran zegt te werken aan snelle vergunningen voor schepen die door de straat van Hormuz varen, nu de doorgang volgens afspraken met de Verenigde Staten weer is geopend. Wel moeten schepen zich houden aan de door Iran toegewezen routes en tijdsloten. Daarnaast wil Iran servicekosten invoeren, maar de Verenigde Staten stellen dat schepen daarvoor voorlopig niet voor hoeven te betalen. De politie heeft in 2024 ruim 10.000 aangifte van ernstige misdrijven niet verder onderzocht. Dat blijkt uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer. Ongeveer 7.000 zaken werden direct afgewezen en 3.000 werden later stopgezet door gebrek aan capaciteit. Volgens de Rekenkamer liggen de prioriteiten van politie en openbaar ministerie vaker bij lichtere of andere soorten criminaliteit. Mojtaba Khamenei heeft volgens een verklaring ingestemd met een akkoord met de Verenigde Staten, maar zegt daar zelf eigenlijk een andere mening over te hebben. Hij stelt dat hij alleen akkoord ging nadat de Iraanse president Pezeshkian en de Nationale Veiligheidsraad de verantwoordelijkheid op zich namen. Khamenei benadrukt dat Iran tijdens de gesprekken geen Amerikaanse voorwaarden zal accepteren en blijft kritisch op het overleg. Vakbond FNV kondigt aanstaande zondag een staking aan bij drogisterijen zoals Ethos en Kruidvat. Dat is op Vaderdag. Werknemers protesteren tegen plannen om de zondagtoeslag te halveren. FNV wil juist de 100% toeslag behouden, terwijl werkgevers de toeslagen willen gelijktrekken met andere werkdagen. Ook andere ketens zoals Holland & Barrett en Trekpleister doen mee aan de acties. Dan nog het weer. Vanavond is het zonnig en warm en ook komende nacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond de 15 tot 17 graden. Morgen wordt het opnieuw zeer warm en zonnig met temperaturen van 26 graden aan de kust tot 32 graden landinwaarts. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op onweersbuien toe. En tot zover het nieuws.
0: Bouwradio Verkeer.
2: Dus Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De afgelopen week heeft Oekraïne de snelste terreinwinst in 2,5 jaar tijd geboekt. D66 was niet in de scherpte zoals het nu naar buiten is gekomen, bekend met de onwaarheden op het cv van Nathalie van Berkel, dat zegt partijleider en beoogd premier Jette. Opnieuw heeft Amerika vermoedelijke drugsboten in het Caribisch gebied aangevallen. Daarbij zijn 11 opvarenden om het leven gekomen. En de 36-jarige man uit Tilburg, die eind januari ernstig gewond raakte toen een tiny house in Giessenburg op hem viel, is aan zijn verwondingen overleden. En dan nog het weer. Er vallen nog een paar buien, maar in de loop van de avond wordt het droger. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar rond het vriespunt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Alle nummers die de lijst niet hebben gehaald, maar het wel hadden verdiend. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: vallen dat jouw favoriet er net niet in staat?
1: Echt, me er zo dood aan.
0: Wel in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: Deze muziek hoor je zo bij de Net Niet Top 2000. Dit en meer hoor je zo in de Net Niet Top 2000. Bouwradio Verkeer.
1: Dus Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De afgelopen week heeft Oekraïne de snelste terreinwinst in 2,5 jaar tijd geboekt. D66 was niet in de scherpte zoals het nu naar buiten is gekomen, bekend met de onwaarheden op het cv van Nathalie van Berkel, dat zegt partijleider en beoogd premier Jette. Opnieuw heeft Amerika vermoedelijke drugsboten in het Caribisch gebied aangevallen. Daarbij zijn 11 opvarenden om het leven gekomen. En de 36-jarige man uit Tilburg, die eind januari ernstig gewond raakte toen een tiny house in Giessenburg op hem viel, is aan zijn verwondingen overleden. En dan nog het weer. Er vallen nog een paar buien, maar in de loop van de avond wordt het droger. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar rond het vriespunt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: Deze muziek hoor je zo bij de Net Niet Top 2000. Zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier. Zometeen nu het Net Niet Top 2000 nieuws van 2 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een 3-jarig jongetje is in een Britse dierentuin nabij Huntingdon door een 30-jarige man in een krokodillenverblijf gegooid. Het kind raakte ernstig gewond en is opgenomen in het Edinburgh Hospital. Zijn toestand is ernstig, maar stabiel. De politie heeft de verdachte direct aangehouden op verdenking van poging tot moord. Iran zegt te werken aan snelle vergunningen voor schepen die door de Straat van Hormuz varen, nu de doorgang volgens afspraken met de Verenigde Staten weer is geopend. Wel moeten schepen zich houden aan de door Iran toegewezen routes en tijdsloten. Daarnaast wil Iran servicekosten invoeren, maar de Verenigde Staten stellen dat schepen daarvoor voorlopig niet voor hoeven te betalen. De politie heeft in 2024 ruim 10.000 aangifte van ernstige misdrijven niet verder onderzocht. Dat blijkt uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer. Ongeveer 7.000 zaken werden direct afgewezen en 3.000 werden later stopgezet door gebrek aan capaciteit. Volgens de Rekenkamer liggen de prioriteiten van politie en openbaar ministerie vaker bij lichtere of andere soorten criminaliteit. Mastuba Ghamenei heeft volgens een verklaring ingestemd met een akkoord met de Verenigde Staten, maar zegt daar zelf eigenlijk een andere mening over te hebben. Hij stelt dat hij alleen akkoord ging nadat de Iraanse president Pezeshkian en de Nationale Veiligheidsraad de verantwoordelijkheid op zich namen. Ghamenei benadrukt dat Iran tijdens de gesprekken geen Amerikaanse voorwaarden zal accepteren en blijft kritisch op het overleg. Dan nog het weer. Komende nacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond de 15 tot 17 graden. Morgen wordt het opnieuw zeer warm en zonnig met temperaturen van 26 graden aan de kust tot 32 graden landinwaarts. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op onweersbuien toe. En tot zover het nieuws.
0: Bouwradio Verkeer.
2: Dus Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De afgelopen week heeft Oekraïne de snelste terreinwinst in 2,5 jaar tijd geboekt. D66 was niet in de scherpte zoals het nu naar buiten is gekomen bekend met de onwaarheden op het cv van Nathalie van Berkel, dat zegt partijleider en beoogd premier Jette. Opnieuw heeft Amerika vermoedelijke drugsboten in het Caribisch gebied aangevallen. Daarbij zijn 11 opvarenden om het leven gekomen. En de 36-jarige man uit Tilburg die eind januari ernstig gewond raakte toen een tiny house in Giessenburg op hem viel, is aan zijn verwondingen overleden. En dan nog het weer. Er vallen nog een paar buien, maar in de loop van de avond wordt het droger. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar rond het vriespunt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Alle nummers die de lijst niet hebben gehaald, maar het wel hadden verdiend. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.